0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: NCTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Thunder Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Dan het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil, kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het Winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. En belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoelen Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Yeah!

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
5: Dorald Negens met het NOS Journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
6: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
7: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
5: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Mijn weg, dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja, maar dat, betekent niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan, hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. En ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. De belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoele Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En 35 van Zwolle naar Almelo, tussen de Solland-Twente-tunnel en Vierde West, 3 met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op richting Zwolle, tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost, 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
5: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
6: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
4: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Show.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met een kwartier vertraging. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo West en Bierde West 2 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. N35 vanuit Zwolle tussen Nijverdal West en Bierde West 5 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijZorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
0: Dit is RTV 4.
14: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden sloegen op de vlucht, twee zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leuzen kunnen

0: Het is aardappelen ophalen bij het voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil, kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. En belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoele Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 met 10 minuten oponthoud. En 35 van Zwolle naar Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest, 4 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
5: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
7: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
5: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hive komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hive werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 2 kilometer. En je bent ook daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: is RTV 4.
16: De ochtend van RTV 4.

40 makers mee. De belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoelen Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Ja.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Dit is RTV 4.
11: Kickstart met Johan.

En het is dinsdag. En we zijn er weer, dames en heren. Je luistert naar RTV4. Streekradio voor het Vechtdal. Met iedere dinsdag en donderdag Brinkies Kickstart. En we gaan weer voor de hits in de mix. Een mix van gezellige platen. Muziek die je kent, die je eventueel kunt meezingen. Het waren eigenlijk allemaal hits. Ik heb wel een vergeten plaat eventueel voor de variatie vandaag. Maar de meeste muziek die aan je voorbij komt, waren ooit hits, want we draaien veel gouden ouwe. In de mix met Nederlandstalig. En er zit wat country in. Ik heb in de tweede uur de verdwaalde piratenplaat voor je. En ook wat Duitsstalig komt aan bod. Het is vandaag dinsdag 22 september. Op de kalender de tweede dag van de herfst, die gisteren zijn intrede deed. En ik begon met een klein beetje reggae music, aangepast bij de weersomstandigheden, want het is zonnig in Kloosterhaar. Sunshine Reggae van Laidback. En zojuist de nieuwe Kanye-schijf van deze week, regionaal talent. Groot talent en een goede plaats. Het lijkt een beetje op Bluff trouwens, dat moet ik wel zeggen. Edwin Evers, een nieuwe single. En die heet Vaste Grond. Goed, ik zou zeggen, geniet van je bakkie. En geniet vooral van de muziek die aan je voorbij komt.

Ja, dames en heren, met de hand gemaakt, uit karton gesneden. Een hit van jaren geleden. We draaien de muziek van de White Plains, My Baby Loves Lovin'. En ik had zojuist een oudje van de George Baker Selection van eigen bodem. Dus muziek gemaakt in Nederland. Jaren geleden, grote hit. Het was Over and Over die aan je voorbij kwam. En Everty heeft gereageerd. Ik ben er blij mee. Everty luistert mee in Dedemsvaart. Ik zeg welkom. Ik heb muziek van een dame die vandaag haar verjaardag viert. Sanne Hans is vandaag jarig. Vandaar een plaatje van Nielsen samen met Miss Montreal.

was een soort van eendagster, dames en heren. Ze scoorde eenmalig. Juice Newton en Queen of Hearts draaiden we. En ik had zojuist een plaatje van Sander Hans, die haar verjaardag viert vandaag. Ze is vandaag 42 jaar geworden. En we draaiden het duet met Nielsen, Miss Montreal en Nielsen. En dat heette Hoe. Goed, muziek blijft doorgaan tot sowieso 12 uur vanuit deze studio. Andermaal van eigen bodem. Hier is Nick McKenzie.

Ja, dames en heren, een plaatje gedraaid speciaal voor Rita in Vroomshoop. En dat werd gisteren volgens mij al aangevraagd door Jan Schipper. In het kader van het Nederlandstalige lied, De Koning der Piraten. De piraten gaan weer helemaal los tijdens optredens van onder andere Tucker FM. Ze waren, als ik het wel heb, in Oude Pekela afgelopen weekend. We draaien de muziek van Jannes voor je. Voor altijd dicht bij jou zijn. En ik had een andere hit ook gemaakt in Nederland, in ons kikkerlandje. Muziek van eigen bodem in het kader van de Nederpop. Nick McKenzie, ooit geproduceerd door Jack Jersey, Jack de Nijs. En die is al jaren niet meer onder ons als een bekend producer in Nederland. En natuurlijk ook had de man vele hits. Onder andere I'm Calling ga ik binnenkort eens weer draaien. Jack Jersey. Prachtige plaat die eens nummer 1 stond in de top 40. One is One van Nick McKenzie draaiden we. En ik zeg nogmaals, Ene Brecht, goedemorgen. Er is zojuist gebeld. Maar ik moet de bel dan teleurstellen. Want ik neem tijdens mijn programma de telefoon en niet op. Reageer alleen op WhatsApp-berichten, sms'jes eventueel. En berichten via Messenger. Je kunt mij ten alle tijde bereiken. De lijnen staan open. En mijn nummer luidt 06-422-300-39. 06-422-300-39. Simpel, hè? Gewoon doen. Ik zeg doen. Gezelligheid. Het is nu even tijd voor country, dames en heren.

Ja, dames en heren, wij zijn RTV 4 en we draaien hits van jaren geleden. Speciaal voor de doelgroep. Dit was Gilbert O'Sullivan. Oeh, wakke doe, wakke dee. Het was een hit in de jaren 70. Lang geleden dus. En daarvoor draaiden we country van eigen bodem. Don Rosenboom. Een soort van eendagster. Soorten eenmalig eigenlijk een grote hit. Het was een top 10 hit in de jaren 70. En die heette I'm Swimming in Too Deep Water. Het is inmiddels.

Ja, dames en heren, een lekker plaatje met een gaatje jaren geleden. Het plaatje had een gaatje. Zeg maar even de zwarte Skype toen de tijd. En als het gaatje niet in het midden zat, dan had je een valsinger. En daar ben ik allergisch voor. Ik heb het al meerdere malen gezegd. We draaien de muziek van Pierre Crocola in de uitvoering van Lady Lay. Een man uit Frankrijk die een aantal hits scoorde ook in Nederland. En ik had Wilbert Pigmans met de Toreador. Dat is oud van Jacques Herp. En later gedaan in deze uitvoering een zomerhit van alweer een jaar of 4, 5 geleden. Blinkies Kickstarts, dinsdagmorgen, RTV 4. Ik heb disco voor je in het kader van Zij die niet meer onder ons is. Helaas te jong overleden. Dit is Donna Summer en I Feel Love. Goedemorgen.

I Feel Love van deze dame was een grote hit in Nederland. En ik had Juliana Werding. En ik weet uit ervaring dat ik een aantal mensen, vooral in het programma Terug in de Tijd, morgenavond weer, blij maak met het draaien van deze plaat. Onder andere Roy uit Ballenbrug heeft iets met muziek van Juliana Werding.

voor de klok van 11 uur. Ik heb een lange lijst met namen. Paul van der Werf heeft gereageerd, dankjewel. Ricky van Geel is erbij. Tante Ricky luistert mee in Den Bosch. Mario Koomskleur, bedankt. Marion heeft de radio aanstaan in Hengelo. Gerard Kiekenbos. Van oudsher, Piraat. Draaiend op de FM onder andere. Vanuit Dedersvaart. Rita Veldin, bedankt voor je reactie. Elibet. Maathuis ook bedankt. Joker Slot is erbij. Corina van der Leij heeft gereageerd. Willem Vloets, ook bedankt. Karin Wijnen. Kees Pronk. Jeanette Euverman.

Iedereen bedankt, ook de mensen die mijn berichtgeving delen. Special thanks. Delen bereikt velen. En zo is maar net. Goed, nog even een klein stukje van de Nederlandstalige plaat. En dan gaan we eruit voor het nieuws, boodschappen, et cetera, van 11 uur. Ik zie je heel graag terug aan de andere kant van het nieuws. Voor de tweede uur van dit programma.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

Dit is het live lied van de DJ's, dames en heren. Volgend jaar februari staan ze weer in Hardenberg, zaal Mulder in Baalder. Jan Gerrits en Henk Stoeten, bekend van RTV 4 op zaterdagochtend. Music Memories vanaf de klok van 9 tot 12 uur.

is behoorlijk enthousiast. Ze waren er op tijd bij met de verkoop van de kaarten. Die zijn inmiddels in het in de voorverkoop, zeg maar. En er is al behoorlijk wat verkocht. Dus ja, dat is goed nieuws voor Back Home 2027. Hè? We draaien de muziek van onze eigen Golden Earring. Een nummer 1 hit uit, ik dacht 1970. Ik wil eraf wezen, ik heb er geen jaartallen bij staan of zo. Ik kan het allemaal terugvinden, eventueel. Internet is gewillig. EI ook trouwens. Zoekt en gij zult vinden. En ik had zojuist een duo van Amerikaanse bodem. Scoorde grote hits in de jaren 60 en 70. En dit was een latere hit, volgens mij uit het begin jaren 70. Sweet 70s on the radio. Sonny and Cher. All I ever need is you. Monica en Oscar Benton deden dit ooit. Duo van eigen bodem. De cover-uitvoering, zeg maar even. Goedemorgen, je luistert naar RTV 4. Brinkies Kickstart is bij je tot 12 uur. En daarna zet ik je heel vrolijk terug in de non-stop. Die gaat gewoon door, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 24/7. Muziek. Nogmaals, dit is de muziek. Min of meer voor de doelgroep van streekomroepen, lokale omroepen. De muziek van jaren geleden. 2 uur lang. Op dinsdag. En dat doen we dus aanstaande donderdag nog een keer weer over.

Op in de studio. Momenteel bijna 25 graden. Goed. De hartslag van de stad Hardenberg. Het ritme van de muziek op deze dinsdagmorgen.

Ja, dames en heren, oude meuk, altijd leuk. Je wordt er vrolijk van. Los Bravos, jaren 60. Black is black. En ik had Mart Hoogkamer samen met Tino Martin voor je de hartslag van de stad. En dit zijn de dames Anne en Nancy Wilson uit Canada.

0: weet wat je bedoelt, nooit gekregen.
1: Slechts geleefd.
2: Het is ooit opgenomen in de studio's van Martin Sterken in Valthermond. En dat was speciaal voor alle mensen die meeluisteren in Nieuw-Leuzen en omgeving. Dalfsen, Ommen, zeg maar even. En ja, goed, het was natuurlijk daar regionaal talent. Ook voor Hardenberg en omgeving. We draaiden hard ten tien. Tineke Willems en Martin Ekkelenkamp met z'n tweeën. Het was, als je het mij vraagt, een van de mooiste liedjes die ze door de jaren heen gemaakt hebben. En dat heette Geleend. En ik had Hard voor je met dames Anne en Nancy Wilson uit Canada. All I Wanna Do Is Making Love To You. Nog even een zomerhit, want het wordt warmer in de studio.
3: Oké. Okay.

Het is gewoon tijdloze muziek, dames en heren. Dit kan sowieso nog jaren mee. En dat werd jaren later opgenomen door de Nachtegaal van België. En het blijkt dat deze dame binnenkort live gaat optreden. Samen met Jannes in Slag Haren.

Eight Sides from Eden. En ik had zojuist een vette zomerhit van eigen bodem. Het groepje heet Silvio. En I'm Your Son, South America. Ze hebben meerdere platen gemaakt trouwens door de jaren heen. Mary and Come Back Home, Vera, etc. Goed, het is inmiddels een minuut of acht na de klok van 11:30. De tijd gaat ongelooflijk snel, dames en heren. Je luistert naar RTV 4, live radio vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhout.

Op deze dinsdag de 22e september van het jaar 2026. En ik heb het al vermeld, Sanne Hans die is vandaag jarig. Dat zat weer terug te denken aan die goede oude tijd als ze nog vakken vulde op doordeweekse avonden bij de C1000 in Dedemstraat. Miss Montreal is vandaag 42 jaar geworden. Jort Kelder viert zijn verjaardag, 62 jaar. Bonnie Hurd, dat is een Amerikaanse actrice, 65 jaar geworden vandaag. Joan Jett, bekend van I Love Rock'n'Roll, samen met de Blackhearts, 68 jaar. Andrea Bocelli uit Italië, 68 jaar. Nick Cave, dat is een zanger uit Australië, 69 jaar. En David Coverdale, de zanger van Deep Purple, ook hij viert zijn verjaardag. Heb jij iets te vieren? Laat ze maar doorkomen. Lijnen staan open, dames en heren. 06-422-300-39. Brinkies Kickstart. Met de hits die je kunt meezingen, eventueel. Je mag ook dansen trouwens. Dat let je. Oud van Corrie, uitvoering. Robert Pater uit Raalte.

Hij is sowieso lekker lang. Lekker lang en lang lekker, dames en heren. Het was muziek uit het Flower Power tijdperk. De tijd van de Dolomina's en de Provo's op de witte fietsen, weet je nog? De Wallet Collection draaiden we en Daydream. Wat kan muziek toch mooi zijn? Leef en geniet van de muziek. Ik had zojuist Robert Pater uitgeraad met zijn oude single, eigenlijk alweer van een jaar of twee geleden. Het was volgens mij ooit een kanjerschijf in dit radioprogramma, ooit gedaan door Corrie Konings. Die had het origineel, zeg maar. En dat ging over vannacht. Ja, ik weet niet wat ons te wachten staat vannacht. Het zou best wel donker kunnen gaan worden. Hè? Goed, plaatje in het kader van de reggae music. Hier zijn de Pioneers en Let Your Yabby.

En dit hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Wordt een beetje vergeten. In het kader van de vergeten hits gedraaid. Pioneers en Let Your Yeah Be Yeah. Goed, ik heb de verdwaalde piratenplaat voor je. En die draai ik gewoon lekker helemaal integraal.

Ja, dames en heren, de hits gedraaid speciaal voor een ieder die erbij is. En mocht het allemaal een beetje in de smaak vallen, gewoon doorvertellen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij zijn een radiostation. En we zoeken luisteraars. Net als ieder ander radiostation. Platen gedraaid speciaal voor alle medewerkers en medeversterkers van dit het mooie radiostation. Op FM en op internet. Via DAB+. Via veel kanalen. Speciaal voor de mensen in de Krim, Slagharen, Rezenveen, Hardenberg, Bergentheim. En natuurlijk de mensen die gereageerd hebben via mijn Facebook berichten. Hives is terug trouwens, hè? Bijzonder. We gaan het allemaal afwachten. Goed, ik had Mol voor je met Mighty Mighty en Roly Poly. Allemaal een plaat uit Sweet 70s. En daarnaast voor zat de verdwaalde piratenplaat. We gaan eruit. Bedankt voor het luisteren en tot donderdag.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Dit is RTV 4.
9: Het Amazing Menu.

0: man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de begroting. Het zou bij 7 van de 12 ministeries ontbreken aan een duidelijk plan of doel. Ook is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Het weer, veel bewolking vandaag. In het zuiden ook af en toe wat zon. Bij een graad of 19.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil, kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het Winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. De belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoele Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Amazing Menu.
3: RTV 4.
4: Yes.

0: een feestje.
1: Zometeen meer.
2: Amazing menu.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Het Amazing Menu.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het Winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur.

0: RTL2+ en online.
1: RTL4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: RTV 4 Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
14: Dit is RTV 4.
15: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil, kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het Winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. En belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoelen Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon recht zetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Inwoners van Nieuw-Leusen kunnen gratis aardappelen ophalen bij het Voedselbos. De laatste oogst is op zaterdag 26 en maandag 28 september. Wie wil kan ook meehelpen met rooien. De aardappelen zijn voor eigen gebruik en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Vanaf volgend jaar komt op deze plek een moestuin. En het winterfestival keert op zaterdag 12 december terug in het centrum van Ommen. Van 1 tot 7 uur zijn er artiesten en activiteiten en winterse kramen. Creatieve makers krijgen opnieuw een belangrijke plek. Vorig jaar deden ruim 40 makers mee. En belangstellenden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden. En tenslotte in de Trefkoele Plus in Dalfsen is op donderdag 1 oktober een workshop foto's bewerken op je smartphone. Deelnemers leren onder meer kleuren aanpassen, foto's lichter maken en een scheve horizon rechtzetten. De workshop duurt van 2 tot 4 uur en aanmelden kan via de bibliotheek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Dat is eentje op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Volvega en Heerenveen staat 7 kilometer 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
3: Hallo, hallo, de middagshow is weer los. Zometeen muziek van Paramore. Ook Vrouwtje is onderweg naar Roxette. Dit is The Love.

Radio. Vrouwtje en jaar na jaar. Van de Roxette en de Luck. Een hele goede middag. Het is onderweg met Rick. De dinsdageditie. 22 september vandaag. Het is lekker hoor. Vandaag werd ik wakker. En ik had direct jeugdsentiment. Ik kreeg allemaal pushmeldingen dat Hives weer terug is gekomen. En daar vertel ik je zometeen uitgebreid over hier in het laatste nieuws van de dag. Ik neem je daar zometeen ook natuurlijk gewoon weer lekker in mee.

Mike en Blomi hoorde je bij RTV 4. Het is tijd om je even mee te nemen in het nieuws van vandaag. Foto's en filmpjes die worden gemaakt met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daardoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen mogelijk verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als het niet duidelijk is als het te zien is of deze aan het filmen is of niet. En dan is het eindelijk zover. Na 13 jaar is Hives terug. Mediahuis Nederland blaast de voormalig social netwerk nieuw leven in. Bekende functies zoals krabbelen, profielen aanpassen en de dansende banaan zijn terug. Foto's en video's en privéberichten ontbreken nog echter. Maar Hives wil zich voorbereiden op onderscheiden door minder advertenties zonder verslavend algoritme. De gebruikersgegevens worden ook volgens Mediahuis binnen Europa bewaard. En in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig bij een schietpartij op een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media openen leerlingen op school de vuur rond 8 uur vanochtend. De schutter is inmiddels gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Straks meer nieuws uit de regio in het streeknieuws. Eerst muziek van Simply Red. Dit is Sunshine hier bij Onderweg met

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen vraagt tijdens de week van de toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag gaat daarom van op 6 en op 9 oktober bij mensen langs voor een persoonlijk gesprek. Inwoners die dan graag bezoek willen krijgen kunnen zich aanmelden tot 1 oktober. En de vijfde Dalfsitje die wordt zaterdag officieel geopend aan de Mennistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum. Voor de bank is een speciaal bruggetje in de vloer aangelegd. Het zitje heet Zonnedauw en die is vernoemd naar de gelijknamige vleesetende plant. De officiële opening is komende zaterdag om 11 uur. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Gaan we ondertussen even kijken naar de situatie op de weg. Het is nog relatief rustig. Het is een dinsdagavondspits. Het is vaak wel wat drukker, maar het lijkt nu relatief mee te vallen. Ik zie geen echte bijzonderheden in het Vechtdal. Eentje is nog wel te noemen op de N377. Tussen Hasselt en Coevorden, tussen Dedemsvaart en Hogeveen. Daar staat 3 kilometer met 7 minuten vertraging. Sterkte daar.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.
3: Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Cat's Eye. En je hoorde Animal bij RTV 4. Hey, mag ik je een tip geven? Als je nu achter je bureau zit of al lekker vrij bent. Een tipje, ga naar twitch.tv/RTV4Radio. Dan kan je meekijken in de studio, want we gaan zometeen weer het leukste spel van de Nederlandse radio spelen. Ik heb het over de muziekdobbel. Je kan meekijken in de studio en dan kan ik echt zien dat ik een dobbelsteen ga gooien zo. Dat zijn de Jonas Brothers. Dit is Only.

0: De Jonas Brothers, Only Human, hoor je bij RTV 4.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ik heb hem hier weer naast me liggen, dus de groene RTV 4 dobbelsteen. Ik kan je echt bewijzen dat deze hier gewoon echt in de studio ligt. Mensen vragen wel eens aan mij van, ja Rick joh, die dobbelsteen dat is toch niet echt, hè? Dat zou je zeggen. Maar twitch.tv/RTV4radio, dat is de plek waar je moet zijn. Dan kan je meekijken in de studio en kan je zien dat ik daadwerkelijk zometeen met die dobbelsteen ga gooien. Maar goed, de vraag is, wat staat er nou ook allemaal weer op die dobbelsteen?
1: 1
0: is een genre rock, alternatief en gitaar. De Vertelly is op dit moment en Chelsea Dagger.
1: 2
0: is een Nederlands product. Bukkers en Annie Uterbochten.
1: 3
0: is de genre pop Tiffany en I Think We're Alone Now.
1: 4
0: is voor normaal in het genre classics hits en oerend hart.
1: 5
0: is het genre dance, Medusa en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En 6 kan je niet altijd gooien, dus daarom de vrije keuze. Stromae en Allure en Dans.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat zij op terechtkomen? Je kan meekijken via twitch.tv/RTV4radio. En ik ga gooien in 3, 2, 1. Hij stuit hier over een meubel heen en valt net nog aan het einde van het meubel. Is het nou ook? Ja, dat is heel leuk. Het is al voor de derde dag op rij is het nummer 2 geworden. En daar vind ik wat van. Ik vind eigenlijk dat dat een jokertje is. Zoals ze dat mooi noemen. Een jokertje is eigenlijk dat we gewoon nog een keer mogen gooien. Alleen nou, ze ligt helemaal aan de andere kant van het meubel. Dus ik ga even snel mijn koptelefoon achter doen.
3: En ik loop er even heen.
0: En ik ben er weer. Ik heb hier naast me liggen weer. Als je nu dus weer op nummer 2 terechtkomt, dan kan het zijn dat we dus weer dan wel daadwerkelijk nummer 2 gaan doen. Maar is het niet zo, dan gaan wij gewoon het andere dobbelen waar wij op terechtkomen. Dus poging 2, 3, 2, 1. Hij stuit het weer over het meubel heen en hij komt. Stop de muziek. Is het gewoon tijd voor een nieuwe dobbelsteen dat hij zo kapot is dat hij inmiddels dus weer op nummer 2 terecht gaat komen? Maar goed, het betekent wel nummer 2. Dat is op dit moment Bukkers en Annie Uterbochten. Het is een heel leuk nummer hoor, dat is het niet. Maar ik ga eens even kijken wat we met die dobbelsteen gaan aan doen. Percentueel is het de afgelopen weken heel vaak nummer 2 geworden. Het is niet erg hoor, maar het is wel echt nummer 2 geworden. Op dit moment dus Bukkers, Annie Uterbochten. Maar de vraag is welke Nederlandse productplaat moet erop terugkomen? Je stuurt het maar door. Dat kan via rtv4.nl/app. Komt hier binnen en komt hij misschien wel op de dobbelsteen.

0: Bukkers, Annie Uut de Bochten, stond wederom op nummer 2 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Hij is voor de derde dag op rij al gevallen op nummer 2. En daar vond ik wat van. Dus ik heb opnieuw gedobbeld. En dan kan ik dus het jokertje inzetten, omdat hij al zo vaak op hetzelfde getal dobbelt. En nou, dat jokertje hebben we dus ingezet, komt hij weer terecht op nummer 2. Heb je soms, hè? Kan je weinig aan doen. Dus ik vroeg welke moesten we weer terugkomen op het genre Nederlands product. Want dat is het nummer 2. Ik kreeg een berichtje van Sonja. Die wil graag deze van Son Milieu erin hebben. Som je multicolor staat bij deze dus op nummer 2 in de muziekdobbel. En wie weet, word je misschien morgen wel weer. Je weet het maar nooit. Bij Kelvin gedobbeld, bij Onderweg met Kelvin. Rond 4:15. Het is RTV 4 Onderweg met Rick. Met nu Natasha Bedingfield en Unwritten.

0: plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, Kirsten, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A35, Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. N36 tussen Ommen en Almelo tussen Adorp en Wierde. 4 kilometer, 5 minuten. N50 Emloodsvold en Enschede-Kampen-Zuid, 5 kilometer en 6 minuten vertraging. Flitsers zijn er nog gemeld op de N377 bij Balkbrug, staan ze flitsen bij 20.1.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
5: Het is de middagshow van RTV 4. Zometeen Chainsmokers en ook Withem Temptation is onderweg. Met Duran Duran, dit is Notorious.

Temptations, Smash Into Pieces, You're the Somebody Like You. En voor Duran Duran, Notorious, hoorde je hier bij RTV 4. Mijn naam is Rick. Tot en met 7 uur gezellig bij je. Onderweg met Rick, het is de middagshow van RTV 4. En kan ik iets voor je betekenen? Bijvoorbeeld iets voor je draaien, iets voor je melden? Laat het weten. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt het hier in de studio binnen. En wordt een goed plaatje of een goed verhaal. Dan hoor je hem hier gewoon op de radio. En zometeen ben je tussen de 12 en 30 jaar. En ben je creatief? Dan moet je zometeen even opletten hier bij RTV 4. Na deze van de Chainsmokers. Dit is Closer.

0: Daan de Munnik en Benny hoorde je bij RTV 4. Eigen liedjes schrijven of produceren, spelen in een band of vooral lekker kunstzinnig bezig zijn. Het kan allemaal voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar in Harderberg bij Studio 15. RTV 4 ging langs bij Gina Swartz, zij is teamleider van Studio 15.
1: Studio 15 is een creatieve broedplaats voor jongeren. Het is bedoeld als een plekje waar je helemaal thuis kunt voelen, waar je met je creatieve projecten aan de slag kunt, waar je hulp zou kunnen krijgen door onze creatieve coaches. Dus als je een vraag hebt of denkt van, oh, hier moet ik uitleg over hebben, dan kun je altijd bij hun terecht. En als je dat niet wilt, dan is het wel prima. Je kunt onze faciliteiten gebruiken. Dus het is een plekje waar je eigenlijk alles kunt proberen wat je graag wil. Op dit moment bieden we de disciplines Art Lab, muziekproductie en band. Dus je kunt in een bandrepetitieruimte gaan repeteren. Je kunt met computers, met FL Studio aan de slag. Dus daar kun je dan je eigen muziek schrijven, opnemen, beats maken, van alles proberen. En in Art Lab kun je eigenlijk alles wat beeldende kunst betreft doen.
2: Nou, ik ben Jesse en ik ben hier een coach bij Studio 15 Harderberg en in Almelo. En ik help jongeren hier met muziek produceren en ik help bandjes, muziekinstrumenten, van alles en nog wat.
3: Waarom zijn we met Studio 50 gestart?
1: Omdat we denken dat er ook in Harderberg behoefte daaraan is. Ik ben van mening dat cultuur jongeren heel erg kan helpen om zichzelf te vinden, zichzelf te ontwikkelen, hun talenten te vinden. Gewoon met dingen bezig zijn waar je passie voor hebt, is gezond voor de mens.
3: Jullie zijn net een paar maanden hier bezig. Hoe loopt het op dit moment?
2: Supergoed. Mensen zijn super enthousiast. We hebben bijna elke dag dat we open zijn wel nieuwe gezichten. Dus er is veel vraag naar. Superleuk.
3: Waarom is een plek als deze zo belangrijk?
2: Omdat het obstakels weghaalt voor mensen die verschillende creatieve vakken willen proberen. Dus het is gewoon heel toegankelijk voor iedereen. En je kan ook connectie maken met andere mensen met dezelfde interesses. Het is een leuke plek buiten school, buiten werk om elkaar te ontmoeten.
1: Dus het is een manier voor jongeren uit elk veld waar ze ook vandaan komen om vrij aan de slag te kunnen met cultuur en kunst. Dus als ze misschien anders een financiële drempel zou zijn, dan vind je die hier gelukkig niet.
2: We hebben al een paar deelnemers gehad die kwamen hier en die dachten van ja, ik speel een instrument, maar ik zit altijd thuis in mijn eentje te spelen. En daar hebben we meerdere van gehad, dus die zijn dan samen een groepje gaan vormen. En dan, ja, die zijn gewoon bands ontstaan ter plekke hier zo. Dus dat is heel leuk om te zien. Dan is het ook echt een connectie voor mensen die ze hier maken.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer, op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen vraagt tijdens Week tegen Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag gaat daarom op 6 en op 9 oktober bij mensen langs voor een persoonlijk gesprek. Inwoners kunnen die bezoek graag willen krijgen, kunnen zich aanmelden tot en met 1 oktober. En het vijfde Dalfsietje, die wordt zaterdag officieel geopend aan de Menningenzeeg tussen Oud-Leuzen en Welsum. Voor een bankje zijn speciaal een bruggetje en een vloer aangelegd. Het zitje heet Zonnedauw en is daarom ook vernoemd naar de gelijknamige vleesetende plant. Aan de aankomende zaterdag om 11 uur is dan ook de officiële opening. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. N35 Enschede Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. 2 kilometer, 7 minuten vertraging. N35 dan tussen Almelo-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. En voor de rest geen files gemeld, dus dat is wel fijn.

My God, hoorde je. En daarvoor naar Backman Turner Overdrive. En You Ain't Seen Nothing Yet. Zometeen hier bij NTV4. Doen we iedere dinsdag. Gaan we even een lekkere danceplaat draaien. Een lekkere beuker. Om die dinsdagdip eventjes te goed te komen. Zometeen ook Higo onderweg.

Allen in Geluk. Die band uit Zwolle hoor je zometeen. Nou, als we toch een beetje in voorbereiding zijn op die Dennisplaat. Dit is ook wel zo lekker. Het zonnetje schijnt dan misschien wel niet. Maar die zonnetje schijnt wel achter de wolken. Zo moet je altijd maar denken. Duke de Man nu en Jack Jones. Dit is I Got You bij RTV 4.

Higo uit Zwolle en je hoorde Vallen in Geluk. Het is NTV 4 bijna luistert en iedere dinsdag dan neem ik je mee in een lekkere dance track. Een plaat waar je eventjes de heupjes op losgooit, even die dinsdagdip eventjes achter je laat. En zo af en toe kijk ik wel eens eventjes op mijn Spotify en alle oude Spotify-lijstjes van vroeger terug. En ik kwam per toeval bij één artiest die ik ongeveer nou een kleine 10 jaar geleden luisterde. Ik heb het over San Holo. Hij komt uit de US of A. En tegenwoordig maakt hij nog steeds hele toffe dancemuziek. Alleen niet meer echt wat ik heel erg leuk vond. Ik vind zijn werk van, nou ja goed, een 8-9 jaar geleden echt wel stukken vetter. Daar is deze ook van. San Holo en I Still See Your Face.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: Onderweg met Rick.
9: En het is tijd voor de vier van vandaag. De vier populairste tracks van dit moment. Met Ella Langley nu op nummer 4. Dit is Choosing Texas.
7: RTV 4.

0: Noah Langley hoor je op nummer 4 in de 4 van vandaag. En Chosen Taxes. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Ja, country is helemaal terug en dat hoor je aan alles. Ja, heel mooi. Chosen Taxes dus van Ella Langley op nummer 4 in de 4 van vandaag. Dit is dus de 4 van vandaag, de 4 populairste tracks van dit moment. En het is tijd geworden voor de nummer 3. En het is een plaat die eigenlijk al langere tijd op de plank lag. Maar waar ze eigenlijk, nou ja, tot dit jaar niks mee hebben gedaan. Ik heb het over Martin Garrix samen met Ed Sheeran. De nummer 3 van vandaag is voor Repeat It.
1: 3.

0: De nummer 2 uit de 4 van vandaag. Ik heb het over de Bausa en Magnetic. En daarvoor nog op nummer 3, Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It op nummer 3.
1: 1.
0: Wederom op nummer 1, ongewijzigd. Ik heb het over Shakira.

0: Rod Stewart bij RTV 4. You're the crazy about her. Dat was Lily Allen en 22. En zometeen is het ruimte geworden voor de headlines van de NOS. En ook muziek van Iggy Pop, Miles Smith. Maar eerst Aqua nu. Dit is Barbie Girl.
1: Hiya Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.

Camera with Come bij je hoorde Kingdom of Fear hier bij RTV 4. Hey, zometeen heb ik ruimte voor je favoriete plaat. Een verzoekje, gooi hem snel deze schutting over. Het kan via rtv4.nl/app, dan komt het hier binnen. Hoor hem zometeen naar deze van Walk the Moon en Shut Up

ATC bij RTC 4. En Around the World. En daarvoor nog Walk the Moon, Shut Up and Dance. En de vraag was, wat kon ik voor je draaien? Je kon het laten weten via rtv4.nl/app. Dan kwam het hier binnen in de studio. Dat kan je gewoon nog steeds doen hoor. Dan draai ik hem gewoon misschien bijvoorbeeld morgen of Kelvin's of zo voor je. Dat kan allemaal. Ik kreeg een berichtje in ieder geval van Anouk. Die wilde in ieder geval iets voor Roxy Dekker horen. Dus bij deze, Bare Minimum.

de voornaag Roxy Dekker, Bare Minimum. Op verzoek natuurlijk. Hey hallo, je luistert naar Rick hier. Maar zometeen is er weer het einde van Onderweg met Rick. Morgen weer een hele nieuwe editie, dan met Kelvin. Vanaf 4 uur hier natuurlijk gewoon bij RTV 4. Zometeen veel plezier met de avondshow. Met onder andere muziek van Ed Sheeran, Miley Cyrus, Gotye. En ook dan Mr. Belt en Weasel is allemaal voor je onderweg. Dus veel plezier zometeen met de avondshow. En ik heb deze nog voor je. In handen van Imagine Dragons, dit is Believer.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
5: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
4: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
6: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
4: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes. Maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
3: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.
10: RTV 4.

0: AB+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lang. Zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
6: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
5: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhemd.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is RTV 4.
4: De avond door met Otte.

0: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert. Dit is de avond door met Otten. Mijn naam is Thijs en naast mij zit...
1: Jelmer, een hele goede avond.
0: Ja, Jelmer. Wat kunnen de luisteraars vanavond een beetje verwachten?
1: Nieuwe muziek gaan we draaien vanavond. Jij hebt nog wat bijzonders meegemaakt afgelopen weekend.
0: Zeker.
1: En aankomend weekend staan ook weer dikke feesten op het programma.
0: Zeker. En we hebben natuurlijk ook nog wat verzoekjes komen straks natuurlijk aan bod.
1: Zeker.
0: Maar daarover straks allemaal meer. Eerst gaan we naar een speciaal nummer, want de herfst is begonnen, of niet, Elmer?
1: Klopt helemaal.
0: Dit is de Tacolona's, als ik het goed zeg, met herfst. MUZIEK

0: Als dat maar goed schiet van Harm Wierstra. Hier bij RTV 4. En ja, Thijs, jij bent afgelopen zondag naar een, een bijzonder gebeuren geweest, of niet?
1: Zeker. Ik ben namelijk naar Amsterdam met mijn vrienden afgereisd om naar de AFAS te gaan. Daar was de World Series of Darts. Finales waren daar. En die heb ik gekeken met mijn vrienden. En dat was echt één groot feest. Het was echt één groot gekkenhuis. En hartstikke leuk om te zien. We waren allemaal verkleed als minions. Aha. En het dak ging echt af. We hebben Gian van Veen zien spelen. Helaas is hij niet het toernooi gewonnen. En is hij eruit gegaan. Maar het was wel hartstikke vet. Een Engelsman, Smit, had hem gewonnen.
0: Ja.
1: En het was echt een hele leuke avond. Daarna zijn we de stad in geweest. En er nog een paar kroegjes en clubs geweest. Echt een aanrader om een keer naartoe te gaan. Het, ik kijk niet vaak dat of zo. Maar ik vind zoiets wel heel gezellig met mijn vrienden.
0: Er staat een goede sfeer in.
1: Ja, zeker. Ja, echt wel. Het dak ging eraf. Vooral toen de winnaar, de Smit, opkwam. Die had een opkomstnummer. En dat is eigenlijk wel een klassiekertje die we zeker vaak hebben hier gedraaid. Hier gedraaid bij de show hebben.
0: Absoluut.
1: Dat is namelijk Fleetwood Mac met Call Your Own Way. Zullen we die even gaan draaien?
0: Dat is helemaal goed.
1: Daar komt-ie.

0: De Free Electric Band van Jelme.
1: Albert Hammond.
0: Ja, Jelme, wat als mensen nou denken van deze muziek vind ik echt helemaal niks.
1: Nou, dat kan. Ga dan zeker naar de Omroep Noos website. Daar staat rechts onderin een pop-up. Daar staat chat met de studio. En dan kun je een verzoekje achterlaten. En dat is ook al gebeurd.
0: Ja, zeker, zeker. En daar zijn we hartstikke dankbaar voor, of niet, Jelmer?
1: Ja, absoluut. We hebben het nummer nog nooit eerder gedraaid.
0: Nee, het is namelijk Choosing Texas van Ella Langley. Maar voor de luisteraars die nu denken van, oh, dit bevalt me wel. Ik wil ook graag iets aanvragen. Doe het gewoon en wij draaien het.
1: Absoluut.
0: Daar komt-ie.

0: Ja, dat was Post Malone met Morgan Wallen. Toch, Jelmer?
1: Ja, en daarvoor hoorde je een verzoekje.
0: Ja, joh.
1: En er zijn nog meer verzoekjes binnengekomen, maar dat komt later allemaal aan boord.
0: Zeker, wees niet bang dat je nu denkt van, oh, mijn muziek wordt zomaar geskipt. Dat doen we zeker niet.
1: Nee. We houden alles al bij, dus komt allemaal goed. En dan gaan we door naar nieuwe muziek.
0: En niet zomaar nieuwe muziek, Jelmer.
1: Nee, muziek... van Keith Richards.
0: Ja, die komt namelijk met een nieuw nummer. Voor GTA 6, Jelmer.
1: Ja, afgelopen vrijdag is het nummer uitgebracht.
0: Kijk.
1: En het is een track voor de GTA 6, zeg maar.
0: Zeker. Ja, GTA 6 komt 19 november dit jaar uit. En ga je het spelen?
1: Ja, ben ik wel van plan.
0: Ik ga het ook kopen. Ik heb het nog niet gekocht. Je kan het volgens mij al pre-orderen als je dat wil. En dan kan je gelijk die dag gaan spelen. Maar hij heeft dus een nieuw nummer ervoor gemaakt.
1: En, ja.
0: Zou hij zelf ook spelen of dat dan niet, denk je?
1: Nou, dat denk ik niet. Maar het nummer heet Bright Lights Big City. En dat is een blues klassieker die al uitgebracht is in 1961. Dus het is een cover. Oh. En het origineel is van Jimmy Reed.
0: Kijk. Zullen we hem gewoon gaan draaien? En ik heb hem nog niet gehoord. Ik ben hartstikke benieuwd.
1: Ja.
0: Daar komt hij.
1: Hier komt de soundtrack.

0: Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.
1: Ja, twee verzoekjes achter elkaar.
0: Zeg dat wel, joh, maar het gaat goed, hè?
1: Ja, en dan gaan we weer eventjes door naar verzoekjes van onze kant.
0: Zeker, want ik vind dat dat ook gewoon mag, of niet?
1: Absoluut, en een primeur.
0: Ja, want dit is namelijk de eerste keer dat we dit nummer draaien in onze show, hè? De allereerste keer.
1: Überhaupt de hele artiest hebben we nog nooit gedraaid.
0: Moet je nagaan, joh, want hoe lang draaien we wel niet?
1: Bijna 4 jaar, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel, zeker. Bijna. Hé, hey, Jomer, ik ken de artiest nog niet. Jij, hoe kom je... Ja, ken je hem sinds kort of hoezo?
1: Ik kwam het voorbij op TikTok.
0: Oké.
1: Dus vandaar.
0: Ja. Zo blijf je
1: Zo ontdek je elke keer nieuwe dingen en nieuwe artiesten, ja.
0: Waar TikTok niet goed voor is, hè, Jomer?
1: Ja, absoluut. Zo kan het weer gebruikt worden in de show.
0: Dat dacht ik. Jomer, we hebben nog een kleine 10 minuten op de klok. Laten we die nog even lekker vol draaien met een paar hitjes.
1: Absoluut.
0: Daar komt hij.
1: Hier komt Sammy Hagar met I Can Drive 55.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer, vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het